0: Wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En dat wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Werkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: different girl. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon. 'S Middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

compleet met

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
3: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
2: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
4: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
2: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Hier de Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt.

alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving, met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Martin van Dokkenburg, RTV Slos live, steeds weer anders.
4: Goedemorgen.

0: Snap en Rhythm is a Dancer. En niet te vergeten Simply Red en je hoorde Sunrise.
1: RTV Slos Live. RTV Slos Live. Met nieuws uit de regio.
2: Regionaal nieuws.
0: Een hele goede vrijdag. Het is 2 oktober, vlak voor je weekend. Altijd een lekker gevoel natuurlijk. Wat gaan we doen? Tot 11 uur ben ik bij in de radio met lekkere muziek. En ook wat informatie. En natuurlijk het laatste nieuws. We gaan even naar Sint-Jansklooster. De buurtvereniging of vriendengroep in Steenwijkerland. Die de komende jaarwisseling geen vuurwerkshow mogen organiseren. Ja, dat kan natuurlijk een nadelig effect hebben. Dan gaan mensen op zoek naar alternatieven en dan is het uit het zicht hè, van de overheid. Ook van de gemeente natuurlijk. Dat stelt Guido Boksem, organisator van de jaarlijkse vuurwerkshow, op het evenemententerrein aan de Monnikenweg in Sint-Jansklooster. Nou, net als de vuurwerkshow in Tuk kan deze show volgens de nieuwe regelgeving de komende jaarwisseling niet doorgaan. En de gemeente Steenwijkerland bepaalde dat eerder dit jaar. Voor komend oud en nieuw is hier een ontheffing voor nodig. En de gemeente Steenwijkerland is er nog niet klaar voor wat betreft de wetgeving en waar het allemaal aan moet voldoen. Dus vandaar dat het er geen vergunning komt dit jaar. En dan gaat het een beetje de illegaliteit in, dus daar zit op zich ook wel weer wat in. Dan nog steeds goedkoop tanken hier in Steenwijkerland. Dat is een ding wat waar is. We staan nog steeds zowat bovenaan in de top 5 van goedkoopste tankstations hier in Steenwijkerland. Je tankt hier voor een liter €1,95, €2,27 moet je dan aftikken. Landelijk gezien, aan de snelweg, betaal je €2,73. Ja, dat is nogal een prijsverschil. Nou, gelukkig is dat zo. Het is een beleid van de olieboeren hier in Steenwijkerland van slim inkopen en vooral in grote massa's. Dan stroomstoring Sint-Jansklooster. Dat was er vanochtend en in Vollenhoven. Er waren enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zat de Turfsteeg ruim een uur zonder stroom. Inmiddels is dat gelukkig opgelost. Nou gaan we even naar het landelijk nieuws. De NS die zet drones in voor graffiti-spuiters om ze op heterdaad te kunnen betrappen. Dat is natuurlijk een goede zaak, want het kost op jaarbasis miljoenen om die verf van die treinstellen af te krijgen. En vandaag is het ook feest in televisieland, want de televisie bestaat in Nederland 75 jaar. Ja, 75 jaar. En toen keken we allemaal naar Rudy Karel, niet te vergeten Tom Manders en Pipo de Clown, de Fabeltjesstrand en ga ze nog maar even door. De Henny Huisman Show en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vanavond is er een tv-programma dat gewijd is aan 75 jaar tv op NPO 1 te zien om 10:20. En dat wordt uitgezonden door de AfroTros. Nou, dat waren ze even de headlines wat betreft het nieuws. Muziek voor je onderweg van Direct. Maar ook een oude van de Golden Earring, Another 45 Miles. En Tiësto, die komt voorbij.
1: De beste muziekmix.
3: Beste muziekmix.
1: En steeds het actuele regionieuws.
3: Je hoort alles
1: op RTV Slos.

0: Tiësto, Elements of Life, 2008. Ja, maar die goede oude trendstijd. Muziek werd altijd grijs gedraaid in discotheek Locomotion hier aan de Oosterstraat. Maar die is helaas ook al jaren geleden gesloten en gesloopt.
1: RTV Slos Live. Wordt het weer of geen weer? Eén ding is zeker. Hier is alweer het weer.
0: Nou, het ziet er voor vandaag nog niet verkeerd uit, zou ik zeggen. Want als je zo, als je toevallig buiten bent, je kijkt naar boven. Het is een beetje een sluierbewolking. Maar de zon die zit er ook goed bij. Het wordt vandaag tussen de 19 tot 20 graden. Dan morgen regelmatig zon, ook tussen de 19 tot 20 graden. En er is dan een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dan zondag verloopt ook droog met geregeld zon. De wind die draait naar de noordelijke richtingen. Is zwak tot matig en zondag wordt het tussen de 18 tot 19 graden. Maandag wisselen de bewolking en zon elkaar af. Het wordt gemiddeld ook 19 graden. En dinsdag is er ook regelmatig zon. En blijft het droog. En vanaf woensdag is de neerslagkans dan wel weer wat groter. Dan kan er weer regen komen. En woensdag wordt het ook tussen de 19 tot 20 graden. Tot zover dit weer.

0: Vier stuks achter elkaar. Johnny Lee Hooker en Carlos Santana. En The Healer. Ook nog de Pet Shop Boys en Always On My Mind. En Django Wagner en Topic en Becky G. En Jorde, Sorry Papi. Even heel wat anders. Gisteren in Blokzijl was er een bijzondere bevalling. Melkveehouder Bert de Boer uit Blokzijl had donderdag eigenlijk een staatslot moeten kopen. Zoveel geluk had hij. Zijn drachtige koe Antje 307 bracht niet één of twee kalfjes levend ter wereld, maar drie. Ja, de kans dat dat gebeurt is echt heel klein. Maar het is dus gebeurd in Blokzijl. Dan morgen, dan is er een stadsderby. Ja. Robert van der Leij wordt de stadsderby tussen Steenwijker Boys en VV Steenwijk deze zaterdag aanvang om 17:30. Opnieuw een bijzondere, zegt hij. Hij is trainer bij de Boys. Ditmaal staat de trainer van de Geel-Zwarte langs de lijn tegen de club waar hij vroeger groot is geworden. Ik denk niet dat mijn vader komt te kijken. Maar ja, dat er een stadsderby is, dat is een ding wat zeker is. Morgen dus om 17:30 op het veld bij de Boys. De stadsderby Steenwijker Boys en VV Steenwijk begint dus morgen om 17:30. Ja, mocht je van voetbal houden en van spanning, ga dan daar naartoe naar die wedstrijd. Het wordt er een met spanning en sensatie. En na afloop is er natuurlijk ook nog een DJ die volop draait in de kantine aldaar.
1: Elke dag.
2: Elke dag het lekkerste geluid.
1: Met RTV Slos komt het plezier je speakers uit.

wordt nog steeds in heel veel kroegen gedraaid en voetbalkantines aan het eind van een feestavond of zo. André Hazes, het laatste rondje. Ook nog Afro Bros en Billy Dans. En Meisje, en niet te vergeten Naalhoorn en Dinner Party. Ik had nog wat tijd over. En dat betekent dat we deze nog wel even kunnen draaien. Dat is ook een leuke. Nou, dat is ook een lekkere, hè? Uit die goede oude soul-tijd. The Three Degrees. And when will I see you again?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.
1: It's like, I don't care about nothing, man.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Dat weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: Verdomme, wij zijn kutkeeper.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Dames en heren, het is tijd voor een sit-down. We gaan naar beneden. We gaan zakken. En zakken. En zakken. Naar beneden. Jij ook. Iedereen. Kom op. En zakken. En zakken. Zakken, zakken. En zakken, zakken. En zakken, zakken. En zakken, zakken. Oké.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend, maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft, waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.

0: meer nou?
1: Godverdomme nog toe. Er komt nog wat. En het was al zoveel. Meneer de Producer, ja. Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U

0: hebben de deur van de studio hier in Steenwijkerland opengezet voor toch nog een paar luisteraars extra. Je weet maar nooit, hè. Op het parkeerterrein kunnen er ook mensen denken... wat is dat voor de geneuzel vanuit die radiostudio bij RTV Slos? Aan parkeerterrein De Schans. Nou, daar zitten wij radio te maken. Het café is weer geopend. Oftewel, wat dacht je wat? De verzoekkoek is weer tot u aan het komen. Het gebeurt langzaam met heel veel jingles, zoals elke week. Dus ik doe weer een poging om mijn wereldrecord van 2 weken geleden... vorige week waren wij er niet, te verbreken. Nou, dan gaat hij weer. Zometeen het eerste verzoekje voor Love and Spoonful.
1: Oh, Magoo, you've done it again.

0: programma kan schokkende onderdelen bevatten. In dat geval minder geschikt voor jeugdige luisteraars. Of mensen met gordelroos type B44, zitvlakprotheses, dikke darmaandoeningen, moeilijke stoelgang of aandoeningen aan de lapswand. Voelt u de behoefte om ook kringelen? Om hierover met een van onze medewerkers van gedachten te wisselen? Dan kan dat. Tot een half uur na de uitzending via het e-mailadres bert@flashbackparty.nl. Wij staan voor u.
1: Misschien liggen wij ook wel voor u klaar. En trouwens, voor de ouderen onder ons, dat is ongeveer ons publiek ook. Heeft u wel eens van carbonpapier gehoord? Graag dit soort zeg maar, verzoekjes tot geestelijke bijstand. En meer van dat soort dingen in tweevoud. Dat u dat even weet.

is weer van alles fout. Hè? Ook met zo'n jingle. Het plaatje van daarnet kwam helemaal niet uit de jaren 70. Maar uit de jaren 60 draaiden wij speciaal voor Gerard Christus, The Love and Spoonful en Daydream. Droom verder!

0: Luister gewoon naar de Verzoekhoek.
1: En op de een of andere manier zijn er toch weer mensen genoeg geweest dat ze plaatjes aangevraagd hebben voor minimaal een uur prettigheid op de radio. En het allereerste verzoekje kwam dus van de Meppelweg uit Den Haag. Ja, daar hebben ze ook een Meppelweg, hebben ze ook een Steenwijkweg? Grote vraag, weet ik eigenlijk niet. Gerard Christ was er verantwoordelijk voor. Dus bij deze welkom bij de Verzoekhoek van deze vrijdag, de 2e oktober.
2: De tijd van toen is er helemaal weer. Beleef je herinneringen gewoon nog een keer.
3: Echt helemaal. Geweldig!
2: Met het vertrouwde echte vinyl, met dat mooie geluid.
3: Zo neemt Bert
2: je mee voor een momentje echt uit.
1: Ja, ja.
3: Is dat even fijn?
1: Heel fijn. Tweede verzoekje trouwens voor vandaag. Dat is deze. Groepje waar ooit Stuart Copeland van de Police nog eens bij heeft gespeeld. En Eddie Jobson ook nog, heb ik ergens gelezen bij het commentaar in de Facebook-toestanden en zo van dit programma. Curved Air had in 1971 zo ineens een hitje in de top 40. Daarna nooit meer van het hele spul wat genomen. Maar dit is toch zo leuk. Vond André Lageveen ook, dus ja, waarom niet? Ik vind toevallig ook leuk, daar heb je een streepje voor. Hier zijn dames en heren met Curved... met Curved... Backstreet Love.

0: plaatje uit 1979. Curved Hair, Backstreet Love. Kom ik nou weer aan die rare aankondiging van een... Geen idee. Geen idee.
1: Oh, lieve Bert.
0: Ja.
1: Draai een plaatje voor mij.
0: Alleen zeker, hè? Ja, toch?
1: Alleen.
0: Ja, daar heb je het al. Iedereen wil op de eerste rang staan. Nou, doe je best maar. Vecht er maar op.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ons.

die bedankt ons en wens meteen ook ons een fijn weekend. Ja, dat is ook een manier om van je luisteraars af te komen. Ja, toch? Gewoon het verzoekje aan het begin van de show draaien. Nou, dan hoef je de rest niet meer te... Allemaal. Gerard zal dat vast wel doen. Trouwens, eventjes een vraagje ook aan Gerard Christie. Is beter thuis in het stratenplan van Den Haag dan wij natuurlijk. Wij zijn wel erg benieuwd eigenlijk. Er is dus in Den Haag is er een Meppelweg. Daar woont Gerard Christie naar schijnt. En is er ook een Steenwijkweg of een Steenwijklaan? Een Steenwijkstraat, een Steenwijkallee of een Steenwijksteeg in Den Haag? Dus, wij horen het graag. Mag ook op de Messenger. Dan kijk ik zometeen nog eventjes met een schuinoog. Linker schuinoog gewoon even naar de telefoon of er nog wat oplicht en weet ik veel. En dan weet ik dat we antwoord hebben. En zojuist is het verzoekje van André Lageveen. Hartstikke leuk allemaal. En we kregen ook nog ergens een mededeling, geloof ik. Ik weet niet meer van wie. Volgens mij van Denise Cambier of weet ik veel.

even terzijde. We merken het vanzelf wel, dus ik zou zeggen, doe je best door tot een uur of vijf of net iets later. Je weet maar nooit. Misschien kom je nog op de radio met allerlei flauwigheid, als ik het zelf niet doe. Het volgende verzoekje is van meneer de sidekick, die er af en toe wel en niet is. En zo, vandaag niet dus, Jan Brandenburg uit het nabije Meppel. Nou, bij deze. Die vraagt een plaatje aan van Tol Hansen, de zoon van Jacques van Tol. Een meneer die ook geniaal was met tekstjes maken en zo, maar een klein beetje fout was in de oorlog en zo. Ja, dat is meteen niet zo lekker ook. En daarom heette Hans van Tol, de zoon van Jacques, dus gewoon Tol Hansen. En man, die was toch ook lekker met al die teksten bezig en zo. Big City wou hij niet horen, zei Jan Brandenburg, maar hoofdpijn reumatiek wel. Nou, dat vind ik sowieso al een mooi nummer. Een beetje op zijn Dr. Anders Space weet hij namelijk reumatiek te rijmen op gasfabriek. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat gaat hij horen de komende drie...

spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rommel.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: je Hans van Tol, oftewel Tol Hansen, in 1978, dames en heren, al bij elkaar dichten. Op een redelijk komische manier en zo. Hij heeft groot gelijk, hè? Vooruitziende blik ook. Man, man, het is al bijna. Het is al eigenlijk zover ongeveer. Vooral die mafketel daar in Amerika ook, die ook alles wil asfalteren en vercommercialiseren en zo. Dat gaat niet goed. Dat snap je zelf ook wel. Trouwens, nog een aanrader. Nog iemand die ook zo'n frisse kijk op alles heeft. Helaas niet meer onder ons. Vanavond 2 uur extra dus. De slimste mens met Paulien Cornelissen dus.
1: Hij is krankzinnig geworden. Hij moet een klap op zijn hoofd hebben. Misschien wordt hij dan weer normaal.
0: Ja,

voor onze Duitse Zuhörer. Ook eventjes dat u weet dat u ook hartelijk welkom bent in deze Versuchkoeg of zoiets. Daarnet hadden we dus Stol Hansen met een, ja, toch wel, ik zou niet zeggen noodkreet aan 1978, maar een ware constatering van hoe prettig alles de soep in wordt gedraaid door Jan Alleman en de rest. Wij doen daar zeg maar met een, nou, ik zou niet zeggen tegengeluid, maar gewoon met een geluid van, ja, wat maakt het uit? Gewoon iets tegen, jongens, man, kop op. Kop te veur, doe eens gek, schreeuw hier in de buurt ook trouwens. Hè. Kop te veur en dan, nou, hoppakee, daar gaat hij weer. Zometeen een verzoekje van Danny van Meulen in de show.

0: stations, hè. RTV Los voor Steenwerkerland en Extra Gold. Bam! Extra Gold! Iemand wat?
1: We pause briefly for station identification.

0: op zijn best of zo.
1: Thuis in de huiskamer. Van harte welkom.
0: Ik vind het hoog nodig tijd voor de volgende aankondiging. Oh, dat is misschien ook wel handig, hè? Waarom niet ook? Dit groepje heeft enorm goed geluisterd naar de heren Becker en Fagan. Oftewel Steely Dan. Django, zo heet het. Danny van Meulen vroeg het aan. Ik ben er blij mee. Hartstikke leuk, man. Kende het niet, maar ik draai het graag. The Joyful Caravan, zo heet deze plaats.

0: besloten.
1: Blimey, what terrible disaster.
0: Ja, dat ook. Danny van Meulen mag nog een keer een verzoekje aanvragen wanneer hij dit soort dingen begint aan te vragen. Dan begint het toch wel serieus interessant te worden allemaal, hè? Man, wat leuk. Zo kon het weggelopen zijn van een of ander Steely Dan album wat nooit gemaakt is. Joyful Caravan. Volgens mij hebben ze ook ergens ooit een keer een verzamel-op uitgebracht met allemaal liedjes en zo, weet ik veel, van Jan van Alleman, die toch wel heel erg sterk leunde op het repertoire van Walter Becker en Donald Fagen. Nou, dit was er een. Met een lintje erom. Wat heet, bloemetje erbij. Fantastisch leuk. Bij deze. Mocht u ook van dat soort verzoekjes hebben en dat je denkt van nou ja, dat komt nooit meer op de radio. Hier is de plek waar het aangevraagd kan worden. Wij draaien het ook nog. Ja, mevrouw Havenkamp vorige week, nee, twee weken geleden van Rob van Wezel was wel, zeg maar, absoluut cultureel dieptepunt. Maar dat hebben we ook gedraaid, dus ja, waarom ook niet, hè?

0: willen wij graag.
1: Attentie, daar komt ie.
2: Oude meuk, daar houden we van. Echt niks voor jou?
3: Jammer dan.
0: Zo, dus. Ik ben er inmiddels achter trouwens wat wij zo meteen gaan draaien. Dat is een verzoekje voor Max van Zanten. Die vooral ook nog een hele leuke aan zijn. Ach man, de verzoekjes zijn weer niet te versmaden voor deze vrijdagmiddag, de 2e oktober. Die gaat ook de boeken in als een aflevering waar je denkt van... Poe, nou, hoe vinden ze het bij?

0: Zandvoort bij RTV Slos, de lokale omroep voor Steenwijkerland en natuurlijk ook bij www.extragold.nl.
1: Steenwijkerland lokaal, muziek en info voor allemaal.
2: Ja. Doen we een beetje rustig.
1: De muziek van toen.
3: Om nooit te vergeten.
4: Bah! Langharig werkschip.

0: Curtis Mayfield komt eraan voor Max van Zanten met We Got to Have Power.
1: We gotta have peace to keep the world alive.
0: Peace is zo saai. Power vind ik veel leuker.

0: tijd en weet ik veel wat allemaal. Dat is ook belangrijk. Tegenwoordig al dat gaat treutelen en dat gaat rommelen allemaal overal. Man, man, wat een doodziek. Nou, wat een doodmoe van. Zoiets. We gotta have peace. Was al een item zo begin jaren 70. En wie maakte er een mooie plaat over? Curtis Mayfield. En ja, dat deed hij dan volgens Max van Zanten. En dat klopt ook helemaal. Op zijn eigen Curtom label. Want ja, yeah, je moet wat als artiest altijd afhankelijk zijn van al die grote platenmaatschappijen. En dat er zeg maar niet gebeurt wat jij eigenlijk precies zelf wil en zou. Begeten voor jezelf, ja toch? Het heeft ons trouwens heel veel moois gebracht, dat Curtom label. Heel veel mensen zullen dat niet weten, maar desondanks. Helemaal aan het eind van de show hebben wij meestal een verzoekje van onze Edje. En die vraagt meestal een discoplaat aan, of een soulplaatje of zoiets. Nou, dat gaan we vandaag ook doen. We doen er een van het Curtom label uit 1978 straks. Dat is een dame die ontdekt is ook zo'n beetje door Curtis Mayfield. Ergens in de loop van de jaren 70. Precies waar en wanneer, weet ik ook niet. Maar dat maakt niet uit ook. Gaat over Linda Clifford. My friends could see me now. Hartstikke leuk dat je. Helemaal aan het eind van de show. Wanneer dat is, weet ik ook niet. Want we rommelen gewoon maar wat aan. We zien wel wanneer het klaar is. Zoiets, hè? Dat kan ook. Dus. Oh ja, nog eventjes een kleine update. Want ik zei daar zo straks al zo op de radio van... ja, nou, Meppel heeft er wel een weg in Den Haag. De Meppelweg. En Steenwijk, dames en heren. Gerard Christ heeft even antwoord gegeven op mijn vraag. Steenwijk heeft een laan. Ja, het is toch niet te geloven. Nou, dat wordt feest. Als ze dat in Meppel weten, jongens. Ach man, die springen daar compleet uit zijn vel. Steenwijkers, jullie hebben een laan in Den Haag. Nou, dan hoor je erbij, hoor. Poepoe. Man, dat geloof je toch niet. Wat gaan we zo meteen draaien? Oh ja, natuurlijk. Denise Cambier, die is er ook elke keer weer bij. Vandaar van harte ook, dankjewel en zo. Ze wil graag, Denise, één nummer horen, maar het mochten er ook wel twee worden. Oh, nou, ja. Je mag kiezen, zegt ze. Part of the Union van the Strokes of Rain van José Feliciano. José Feliciano. Mijn naam is José. Nee, mijn naam is Bert. Maar dat maakt niet uit. Twee verschillende songs staat erbij. Dank je wel. Nou, Denise, weet je wat we doen? We doen gewoon helemaal niet moeilijk en zo. Waarom?
1: Steenwijkerland, lokaal, lokaal.
0: We draaien ze gewoon namelijk alle twee. En ook nog achter elkaar. Kan ik even...

Spekman het allemaal niet horen wat wij net allemaal gedraaid hebben. Ach, van de FNV weet hij nog wel. Man, die dreigt ook constant dat hij de hele boel plat gooit. Dus tegenwoordig is hij weer een klein beetje blij met zeg maar de laatste draai van het kabinet. Het kabinet. Van ja, jee, nee, oh jee. Ja, die, jette. Nou, maakt het niet uit. Whatever allemaal. In ieder geval, één ding is zeker. Goed zit wel nooit doen, dus dat geldt ook alweer in orde. Trouwens, over FNV-voormannen gesproken van de vakbond en zo. The Part of the Union. Vroeger hadden wij toch zo hier in Nederlandse manier. Die was ook altijd een taxichauffeur. Die had ook zo'n naam, zeg maar, en zo'n stem ook. Daar paste er dan precies bij. We gaan de hele boel uit plat, zei die dan. Jaap van de Scheur. Ja, kijk, als je vakbondsvoorzitter of voorman wil, dan moet je Jaap van de Scheur heten en zo'n stem hebben. Nou, bij deze, ik geef maar even een tip hoor. Dus weet je wat, we gaan weer een verzoekje draaien. Want waarom ook niet, daar zitten wij hier namelijk voor. Welk verzoekje komt eraan, is de grote vraag natuurlijk. En die vraag beantwoorden wij zowel, tenminste als we het geluk hebben.

Maar gelukkig is het voorlopig nog even mooi weer. Ook hier in Steenwijkerland, zo. Dus als ik naar buiten kijk, deur open van de studio. Man, hartstikke.

ritme, ja toch? Het plaatje van daarnet was José Feliciano. Stel de ouderen onder u, zeg maar, mijn mede-lotgenoten nog wat zeggen. Zo. Denise Cambier ook, hartstikke leuk plaatje. Dank voor beide verzoekjes trouwens. En, het is wel de enige week hoor, dat we dit doen, hè. Twee plaatjes voor de prijs van één. Want volgende week weer gewoon één verzoekje aanvragen. Dan is er ook wat meer plek voor de rest en zo. Hè. Of bijbetalen, dat kan ook. Maar dat is een ander verhaal. Ik vertel wel en ik leg wel uit hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Goed, wat hadden we? Oh ja, we hebben nog een mooi enorm lang verhaal. Een enorm lang verhaal. Voor actie voeren. Van Gerrit Lausma. Ken je de mop van die twee Belgen? Ach, ach, dat begint al goed, Gerrit. Dat moet je niet doen. En zeker niet op Facebook. Dat is niet leuk voor Danny en Denise, schrijft hij eronder. Nou, ik heb al... Ja, wacht even. Ik heb al wat reactie gezien. Ah, ik ga toch een stukje voorlezen van dat hele gedoe allemaal. Maar goed, graag dat mopje van... Nou, daar gaan we dus zometeen wel aan. We bespreken eventjes even tussen haakjes. Weet je hoe koperdraad is uitgevonden, zegt Denise Cambier tegen Gerrit Lausma. Twee Nederlanders vonden tegelijkertijd een stuivertje... en ze begonnen er alle twee keihard aan te trekken. Het is leuk. Gerrit Lausma er meteen achteraan. Het is geel en gaat terug in de tijd. De trein naar het noorden, ook dat nog. En dan zegt Denise Cambier tegen Gerrit Lausma... want ja, de een moet toch altijd leuker zijn dan de ander. Hoe herken je Nederlanders in het café? Nederlanders in het café, daar zijn zoveel grappen van gemaakt... Laatste die ik bij mijn bezoek aan België hoorde van... als we naar Nederland gaan, nemen we onze eigen koffie mee. Want die krijg je nooit aan. Nou, kun je nagaan. Nederlanders in een café. Eén café, één tafel, één pint bier, vier Nederlanders en vier rietjes. Goed zo, Denise. En dan zegt Gerrit natuurlijk, want hup, nog maar eentje. Nu maar hopen dat Bert ze allemaal gaat voorlezen. En dan zeg ik, je weet het niet eerder dan morgen na ongeveer 17:30. Nou, als je nu luistert, het is 16:49 en een beetje. En ik heb ze allemaal voorgelezen. Maar daar doen wij niet moeilijk over in dit programma. De Verzoekkoek. En wat is vandaag voor een dag? Oh, nou mooi dat we het weten.

fris, fruitig en goed geluimd, zoals dat heet. Het plaatje waar het allemaal om gaat, en vanwege die Belgen op al die hele toestand, is een verzoekje van Gerrit Lausma. Twee Belgen, ja, die hadden een plaatje ooit in 1985. We hebben het singeltje toevallig nog. Ah, wie is bewaard, die heeft wat. Een boel troep en leuke plaatjes. Ook dat nog. Twee Belgen. Ze hadden de top 40 net niet, maar het was wel een tipperaar de plaat. Met smaak. Hier is Lena.

0: Twee van die meneren die buiten de lijntjes kleurden, want het was niet alleen Engels. Het waren Belgen, ze spraken ook nog Duits.
1: Dank.
0: Ja, ja.
2: Daar gaat hij dan!
0: Okidoki. Oh, dit is eigenlijk het begin van de show. Nu al.
3: Dan zitten we goed.
0: Waarom niet? Het is bijna ook het eind van de show voor vandaag. Wij schuiven onze, zeg maar, intro-tune gewoon steeds verder op.
4: Radio.

0: Voor verzoekjes moet je niet bij mij wezen, maar bij hem daar.
1: Ja, en die staakt, dus dat gaat voor vandaag niet meer door. Hè. Mocht je nog wat aan te vragen hebben, dan is dat mooi jammer. Dan wordt dat voor volgende week. Maar zometeen nog wel een paar verzoekjes. En nog een belangrijke mededeling. De verzoek.

Er zijn altijd mensen die schrikken daarvan ook, hè? Pats, boem op de radio en zo. Niet doen! Er is niks aan de hand. Het is gewoon een bejaarde radio, zeg maar, met een klein beetje kermis erbij en zo. De bejaarde speeltuin op de vrijdagmiddag. Ook bekendstaand als het geriatrisch speelgoedpark. Nee, speelplaatjesparadijs en zo. Meer van dat soort gedoe. Wij doen vrolijk, zeg maar, gezellig een uurtje aanrommelen. En dat uurtje dat zit er bij RTV Slos, potverdorie nog aan toe, bijna op. Nou ja, het is 16:55 en een klein beetje, het is 16:56 in Steenwijkerland. Nou ja, dat betekent dat wij zometeen met één druk op de knop door Herman de studiobaas van de zender af worden gerost. Ja, geen mededogen.

0: Maar het was nog een keer patsboom. Dus mocht u een hartaanvalletje hebben gehad, oeps.
1: Oh, de kan aan die gekke beurt. Auw, auw. Ja, joh.
2: Die was weer raak. Wat chic idee. Hier is de verzoekkok. Een uurtje gelukkig maar. Dan is het weer klaar.
0: Goodbye. Nou, dat is een mooi antwoord. Goodbye. Pas wel leuk deze twee achter elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Gaan we vaker doen. Het is bijna 5 uur in Steenwijkerland. En wij zeggen natuurlijk zometeen met de tune van TV Steenwijk. Ja, goodbye. Het goede nieuws is, mocht je inschakelen op www.extragold.nl... als je nu luistert naar RTV Slos, zou je denken van... nou, ach, dat gedoe vind ik allemaal ook wel leuk. Dan kun je verder luisteren ook op Extra Gold, www.extragold.nl. Dan gaan we nog een tijdje door en zo. En tot 5 uur zitten we zeg maar op beide stations. En straks in Steenwijkerland kan ik u geruststellen. Dan komt er weer gewoon rustige, lekkere, gezellige, zeg maar, lekker behapbare muziek. Zonder sodemieten tussendoor. Dat geldt ook alweer. Maar ja, één ding. Dan mist u wel het plaatje wat Tricky Dicky heeft aangevraagd. Maar dat komt namelijk zo meteen. Tricky Dicky, oftewel Richard. Zo bekend van Penguin Radio en Radio 192. Radio 192, ja. In het Hilversumse, zeg maar, die de sfeer van Nou Veronica hoog houdt. Wij houden de sfeer, nou, enzovoort. Zit er zelf ook bij te rommelen af en toe. Morgenmiddag weer met een tipparade, 1976. Ik waarschuw maar alvast. Rob van Wezel zit er ook bij Extra Gold trouwens. Ach, eigenlijk is het een incestclubje allemaal. Als je het zo achter elkaar zegt, dan denk je, nou ja, doe maar. Het verzoekje in ieder geval voor onze Tricky Dicky, dat wordt er eentje van de wat? De Dramatics. Want hij constateerde dat er helemaal geen soulplaatjes waren aangevraagd. Nou, dit klopt niet helemaal. Dat wordt namelijk wel degelijk gedraaid. Zei Danny van Meel ook al, die was er ook al achter. Nou, zometeen dat dus. Maar niet meer bij RTV Slos, want ja, we hebben al goodbye gezegd. Dus gaan we tot de volgende week bijvoorbeeld ook in Steenwijkerland.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: van hout. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal.
1: Het is al laat, maar je hebt me nodig, dus ik kom meteen. En je vertelt me dat je het echt even niet meer weet. Ik zie een frons op je gezicht, ik wil die lach van je. Maar het leven kon hem toch van je afpakken. En lig je wakker in de nacht van de stemmen in je hoofd. En weet je niet meer waarin je zelf nog gelooft. Je kan je vreugde gaan verliezen door de zorgen en de druk. Hoe kom je uit de put, hoe ga je zorgen dat dat lukt?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander, al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25, het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Vaak.

0: Ja, dat was hem, Guus. Nee, we zijn echt de mannen. We kregen nou even een riepeltje. Je dacht, ja, Jeroen die had het al in de gaten. Jazeker, waar de jackpot op staat.
1: Deze week staat de jackpot op.
0: Die staat deze week op €70. Wat een leuk bedrag, dacht ik zo. Ik vraag aan Erna, als die de eerste 5 getallen wil draaien. Ga je gang.
2: €67.
0: Je mag wel doordraaien, hoor.
2: 15.
0: 67, dan krijgen we 15.
2: 66.
0: 66.
2: 21.
0: 21. En de laatste.
2: Dat is 20.
0: Dat is 20. Hier komen ze nog een keer voor u. 67, 15, 66, 21 en de laatste 20.
1: Een quickie.
0: Nou mag jij. Oh, ja. Doe maar.
3: Nou, quickie 333 paars.

0: Ja, dat was natuurlijk de stem van Frans Bauer en jouw hart is als chocolade. Wij gaan naar de tweede serie van vijf getallen en dan ga je gang.
1: Nummer 14.
0: 14.
1: Nummer 71.
0: 71.
1: Nummer 28.
0: 28.
1: Nummer 75.
0: 75.
1: Nummer 11.
0: En de laatste is 11. Kom eens nog een keer voor u. 14. 71. 28. 75. En de laatste 11.

0: Kids in America, zangeres Kim Wilde.
1: Elke week is het weer spannend. Valt de jackpot of valt hij niet? Deze week is de jackpot niet gevallen.
0: Dat betekent voor de volgende week dat er weer 5 euro bij komt. En dan staat hij al net zo hoog, de hoofdprijs wat je kunt winnen als je de volle kaart hebt op 75 euro. Maar wat er weggebeurd is, wij zijn gebeld en wij voor de vier hoeken. Heeft u ook de vier hoeken of een rijtje vol, kunt u bellen naar de studio 0651 43 4x2.

van Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? Dit is de zoon van Boudewijn, jazeker. En die kijken elkaar ook wel eens aan. Wij gaan even afmelden, de vierhoeken. Daar kunt u niet meer op reageren. Wel de rijtjes, de X en vervolg gaan we...

0: Hier volgende nummers. 65.
1: 65.
0: 40.
1: 40.
0: 39.
1: 39.
0: 48.
1: 48.
0: En 53.
1: De laatste is 53. Hier komen ze nog een keer. 65, 40, 39, 48. En de laatste is 53. Oh.

Ja, de Shakira met, hoe heet die andere naam? Buma Boy. Nou, dat zal wel goed weer zijn. Dai, dai. Wij zijn ondertussen weer gebeld voor de Vierhoeken. Kunt u dus niet meer bellen. Nou kunt u bellen voor de middelstrijd. Er is dus telefoon geweest voor de middelstrijd. Heeft u die voor of een ander rijtje? 056 1 43 4x een 2.

0: Ja, natuurlijk was hij dat. Koos Albert en zijn net je ogen. U kunt niet meer reageren op de middelste rij. Die is bij deze gesloten. We gaan verder voor de eerste rij, de tweede rij, de vierde rij, de vijfde rij, de X en voor de volle kaart. Erna, ga je hang.
1: En hier volgende nummers. 73.
0: 73.
1: 59.
0: 59.
1: 10.
0: 10.
1: 2.
0: 2.
1: En 8.
0: En de laatste is 8. Ik herhaal ze nog een keer. 73. 59. 10. 2. En de laatste 8.
2: Een quickie.
0: Het tweede quickie, Madonna.
3: Dat is 26 geel.
0: 26, 10.
3: Of 26-10, sorry.
0: 26-10
3: geel.
0: Helemaal goed.

Die grapefruit en deep water. Ondertussen zijn wij weer gebeld. En wel voor de tweede rij en voor de vierde rij. Kijkt u uw briefje even naar de tweede rij of de vierde rij. Of misschien die andere rijtjes. 056 1 43 4x2.

0: Ja, zeker niet nodig. En dat weet ik ook niet allemaal niet wat erbij hoort. Wat staat er ook maar weer? Fleming en Meteor. Wij sluiten af de tweede rij en de vierde rij. Dan kunt u dus niet meer verbellen waar we direct aan beginnen is. Vijf balletjes draaien voor de eerste rij, de laatste rij, de X en de volle kaart. En dan ga je aan.
1: En de nummers zijn 43, 61,
0: 61,
1: 54,
0: 54,
1: 55,
0: 55
1: en 32.
0: De laatste is 32, hier komen ze nog een keer. 43, 61, 54, 55 en 32. Jij had de winnaar van een quickie, mag je wel opnoemen?
2: Jazeker, dat is 26, 10. De kaartkleur is geel en de naam dat betreft Frans Jansen.
0: Uit Steenwijk.
2: Uit
1: De Blessen.
2: Uit De Blessen.
0: Van harte.
2: Ja, gefeliciteerd.
0: Ik ben Steenwijk. We got it together, didn't we?

You're the first, you're anything van Barry White. U kunt niet meer bellen voor die andere rijtjes waar wel voor gebeld is. Dat zijn de bovenste rij en de onderste rij. Dan gaan we een stuk muziek verdraaien, een mooi plaatje van het Jebbe voor de eerste rij en de vijfde rij. Heeft u ook vol 056 1 43 4x een 2.

0: Ancora, Jan Smit en Jan Keizer met kameraden. U kunt niet meer reageren op de eerste rij en de onderste rij. De rijtjes zijn er bij deze uit. We gaan verder spelen voor de X en voor volle kaart. En dan ga je gang.
1: Nummer 5. Nummer 33.
0: 33.
1: Nummer 72.
0: 72.
1: Nummer 49.
0: 49.
1: En nummer 74.
0: De laatste is 74. Hier komen ze nog een keer. 5, 33, 72, 49... En de laatste, 74.
2: Een quickie.
0: Het derde quickie, als het goed is. Jazeker.
3: Jazeker, dat is 21, 34. Lila, gefeliciteerd.

0: Ja, dat was natuurlijk de zanger Raccoon. En hey, Jef, wij gaan eens even kijken. Ja, we gaan gewoon weer een serie van 5 getallen doen. Op weg naar de X en voor volle kaart. En dan ga je gang.
1: Nummer 41.
0: 41.
1: Nummer 69.
0: 69.
1: Nummer 70.
0: 70.
1: Nummer 52.
0: 52.
1: En nummer 62.
0: 62 is de laatste. Dan komen ze voor u nog een keer. 41, 69, 70, 52 en 62.

0: Ja, daar waren ze natuurlijk, Shepard en Die Jong. Wij gaan de laatste vijf getallen doen in dit uur... en dan gaan we direct nog een quickie doen. Eerst maar vijf getallen en nou.
1: Nummer 9.
0: 9.
1: Nummer 16.
0: 16.
1: Nummer 34.
0: 34.
1: Nummer 19.
0: 19.
1: En als laatste nummer 36.
0: De laatste is 36. Hier komen ze nog een keer. 9, 16, 34, 19. En de laatste is 36.
2: Een quickie.
0: Het vierde quickie, Madonna.
3: Ja, dat is 1830 groen. Gefeliciteerd.

Don't Leave Me This Way van Thelma Houston. Wij zijn ondertussen ook weer gebeld. En wel voor de X, kijkt u een kaartje even naar. En als u ook de X volgt, dan kunt u bellen naar de studio 0651-43-4x2. En we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Praat even door. Toe maar gewoon er maar in. Even kijken. Daar komt-ie.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: Bingo Show. Wat gaan we in dit uur doen? Natuurlijk de balletjes. We gaan prijswinners bekendmaken. U kunt trouwens niet meer bellen voor de X. Die is bij deze gesloten. Straks alleen nog voor de volle kaart. Eerst maar een stukje muziek van Fatjibbe. En van Jeroen Sama. Die staat er ook bij natuurlijk. En dan gaan we beginnen met de tweede ronde.
6: Elke vrijdagavond. De Radio Centraal Bingo Show.

0: Ja, dat was hem, die lange Drents, Jannes en O La La Moer. Wij gaan de eerste serie van vijf getallen doen in het tweede uur. Erna, ga je gang.
1: Nummer 57.
0: 57.
1: Dan nummer 4.
0: 4.
1: Nummer 26.
0: 26.
1: Nummer 60.
0: 60.
1: En dan nummer 44.
0: De laatste is 44. Ik zeg eerst even erbij dat de X daar kan niet meer voor gebruikt worden. Alleen voor de volle kaart. En ik herhaal nu de getallen nog een keer. 57, 4, 26, 60 en 44. En we hadden nog een paar winnaars van een quickie. Ga je gang, Madonna.
2: Jazeker, dat is 1830. Kleur groen. Ja. Tamara uit Wolvenga, gefeliciteerd. En dan hebben we ook nog 2134. En met de kleur lila, Jan Prikken. Ook uit Wolvenga. En van harte gefeliciteerd.

0: Ja, dat was natuurlijk de stem van Emma Heesters met Alles wordt beter. Wij gaan de laatste serie doen van 5 en dan gaan we daarmee over naar 3. Ga je gang.
1: Nummer 38.
0: 38.
1: Nummer 23.
0: 23.
1: Nummer 24.
0: 24.
1: Nummer 25.
0: 25.
1: En nummer 31.
0: Ik denk, er komen 26, maar dat doen we niet al. 31 de laatste. Hier komen ze nog een keer. 38, 23, 24, 25 en de laatste is 31. We gaan de hoed er even bij pakken. Daar heb ik een paar briefjes in. Dan mag je één uithalen. Die mag je opnoemen. Dan wordt de winnaar van de bovenste rij.
2: Nou, de winnaar is 23-27. Oh nee, sorry, die had ik al genoemd. Correctie. De winnaar is mevrouw Zwanenburg uit Oddelpaden.
0: Een hele bekende. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, van harte gefeliciteerd.

0: Ja, dat was natuurlijk de Birds en de Rhythm of the Night. Wij gaan beginnen met drie getallen. Het wordt wat minder, dus het wordt steeds spannender. Ga je gang, Anna.
1: De nummer 63.
0: 63.
1: Nummer 50.
0: 50.
1: En nummer 51.
0: En de laatste is 51. Hier komen ze nog een keer. 63, 50 en 51. Ik geef jou één briefje en dan wordt de winnaar of winnares van de tweede rij.
2: Dat is Lutske Brouwer uit Zandhuizen. Gefeliciteerd.
3: Een quickie.
0: Nou, ook maar een quickie erachteraan.
2: Ah, helemaal leuk. Dat is 444 paars.
0: En je had nog een winnaar van de quickie, meen ik.
2: Oh.
0: Of niet? Nee, dat is de winnaar van de tweede rij. Helemaal goed, mijn foutje.
2: Klopt
0: muziek.
2: Zo, het klopt.

0: Ja, dat was natuurlijk de mannen van Ancora met Californio. Wij gaan drie getallen doen, het wordt steeds spannender. Ga je gang.
1: Negenentwintig. Nummer 22.
0: 22.
1: En nummer 42.
0: 42. Komen ze nog een keer. 29, 22 en de laatste is 42. Ik heb hier de hoed liggen, dan mag je een briefje uithalen. Dan wordt de winnaar of winnares van de middelstrijd.
2: Dat is Joy Rutenbeek uit Wolvenga. Gefeliciteerd.

0: De stem van Yves Berendsen met hoe zou het zijn geweest? Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat we drie getallen doen.
1: Nummer 47.
0: 47.
1: Nummer 46.
0: 46.
1: En nummer 68.
0: De laatste is 68. Komen ze nog een keer voor u. 47, 46 en 68. Geef jou één briefje door de winnaar of winnares van de vierde rij.
2: Ja, dat is Jan Bisschop uit Noordwolde. Van harte gefeliciteerd.

0: Ja, dat was de stem van Thomas Bergen met bellen. Ja, dan kunt u ook, als u de kaart vol hebt, want dan gaan we nog even 3 getallen voor doen. Ga je gang.
1: Nummer 12.
0: 12.
1: Nummer 13.
0: 13.
1: En nummer 17.
0: De laatste is 17. Ik kom eens nog een keer. 12, 13 en 17. Ik heb de hoed erbij gepakt. Dan mag je een briefje uithalen. Dan wordt de winnaar of winnares van de onderste rij.
2: Dat is Klaske Hoekstra uit De Hoeve. Gefeliciteerd.
3: Een Twikkie.
2: En het kukkie is 2766 groen.

0: Adje mix van Bruno Mars.
1: Even wachten! Nog even wachten!
2: Bingo!
0: Ja, bij deze is hij gevallen. U krijgt nog één plaatje de tijd om ook te reageren op de volle kaart. En dan kunt u bellen 056-1 en dan 43 4x een 2.

0: Ja, de stem van Andy Kim met Baby, I Love You. U kunt niet meer reageren op de volle kaart. Die is bij deze gebeurd. Volgende week hebben we dan weer ook de jackpot is 5 euro hoger. Wat gaan we nou even doen? Oh ja, ik heb hier nog een briefje liggen. En die mag je opnoemen. Dit wordt de winnaar van de vier hoeken.
1: Ja, gefeliciteerd Nico Prins uit Wognum.
0: In Noord-Holland.
1: In Noord-Holland helemaal.

0: Natuurlijk, ik was weer iets te laat. Hanna mee met Wacht op mij. Ja, wat gaan we doen? Wij gaan eerst maar even een winnaar bekendmaken van een quickie.
1: Ja, dat is van harte gefeliciteerd, meneer Sak uit Ruinen.
0: En heb je nog tijd voor een...
2: Een quickie.
0: Het derde quickie mag je opnoemen.
1: 15-15 grijs. Gefeliciteerd.

0: Ja, u had het misschien al herkend, Michael Jackson en het liedje Ben. Wij gaan even de trekking doen van de X. Ja, die krijgt een lekkere rollade aangeboden namens slager Hans uit Noordwolde. Ik geef je de hoed en dan mag je een uithalen. Ja, yes. Daar komt-ie.
1: Dat is Johan Groen uit Wolfga.
0: Johan, voor jou van harte gefeliciteerd voor jou een dikke rollade. Radio Zo, ik had de andere verwacht.

0: Zij is van mij bezongen door André Hazes junior. En dat, wat gaan we doen? Direct de track. Ik weet niet, ze zijn nog even bezig. Hebben we nog een quickie?
1: Ja. Een quickie.
0: Dan noemen we nog een quickie.
2: Dat is 1998 groen. Van harte gefeliciteerd.
0: Dan gaan we...

Ja, de stem natuurlijk van Jaap Riesema met het liedje Grijs. Wij gaan zo de trekking doen voor de volle kaart. Ja, ik wist echt niet hoeveel er zijn, maar we gaan zo de trekking doen. Jeroen, kan jij even... Oh, kom maar. Inge, die hoort het al. Inge, moet even de deur los doen. Wil jij hier een papiertje uithalen? Dan wordt de winnaar van de volle kaart. Ja, is helemaal goed. En dan gaan we daarmee contact zoeken met de winnaar. Eerst maar een stukje muziek.

0: Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper. Wij gaan contact zoeken met de winnaar van vanavond. Tidalri.
1: De bovenste rij, Stien Ankersmit.
0: Oh. Ja, dat mag ook, sorry.
1: Sorry.
0: Nee, dat niks.
2: Hallo Grietje.
0: Dag Grietje met Oebele van Radio Centraal. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Weet je waarom ik bel? Nee, denk ik.
2: Nee, dat weet ik echt niet, Oebele.
0: Jij bent de winnaar geworden van de 75 euro voor vanavond.
2: Oh, dat meen je?
0: Ja, je was niet de enige, want ik heb het geheim kunnen houden. Normaal verklik ik alles, maar deze keer niet. Jij bent de winnaar geworden van de 75 euro van 2 oktober.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Dan hadden wij een vraag, Grietje. Zou jij volgende week de balletjes willen doen?
2: Ja, dat wil ik wel.
0: Dan ga ik dat even noteren, ja. En, doe maar.
2: Dan doe ik het met Hilda, hè?
0: Maakt niks uit, die mag nog wat meer metnemen, we hebben stoelen genoeg.
2: Oké.
0: Okay. Nogmaals van harte namens het hele team.
2: Nou, fijn, dankjewel.
0: Prettig weekend.
2: Prettig weekend.

0: Ja, natuurlijk muziek van Mark en Katie Kazoen en Freedom. Ik heb hier nog een briefje. Ja, die staat ook in de hoed voor de volle kaart. Deze krijgt dus de troostprijs. En dat is Chantal Elsinga in Noordwolde. En jij mag de naam opnoemen voor allemaal drie kaarten. Ga je gang.
1: Dat is van de bovenste rij Stien Ankersmit uit Wolvega. Gefeliciteerd. De bovenste rij Bianca Staalsmit uit Wolvega. Ook van harte gefeliciteerd. De middelste rij mevrouw Wemer uit Wolvega. Van harte gefeliciteerd. En dan hebben we de onderste rij Guan Hekkema uit Steenwijk. Gefeliciteerd. Dan hebben we de X Ali Wemer uit Wolvega. Ook van harte gefeliciteerd. En dan de laatste, de X, dat is Ruben Zwanenburg uit Oddelpaden. Van harte gefeliciteerd.
0: Alle namen die opgenoemd zijn, drie kaarten. En dan ga ik bij deze programma maar afkondigen, want we zitten tegen 10 uur aan. Vanavond de techniek Jeroen Bolding en Tjebbe Boersma. Telefoon 1 Adrie Veldhuizen, telefoon 2 Jacob Boersma. De regie was in handen van Inge Otten en Ayla Otten. De gasten waren Erna en Madonna. Ja, wat zou ik ervan zeggen? De ene ging mooi aan de mooie liedjes. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet als Erna ook zingt. Jullie ook hartstikke bedankt voor de balletjes en voor de andere dingen. Wij gaan sluiten. Ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende maal.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Goud van Oud, de hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: I love my dog as much as I love you, but you may

0: RTVSlos.nl. RTVSlos.nl. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTVSlos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTVSlos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente